Hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Bieber Takeoff.
1: Dit zijn de hits van Club FM.
2: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

van classics die je kent. Tot de hits die je ontdekt. De

0: DJ don't. Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Zeer goedemorgen op deze dinsdagochtend. We zitten er klaar voor tot 10 uur de ochtend. Met heel veel leuke muziek straks, dus Meteor. Maar we beginnen met Teaspoon dit uur.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt. Club FM.

vinden zij er nog altijd goed voor, hè? Ja. Teaspoon en Sex on the Beach. Hey, vrienden, zeer goedemorgen als je net wakker bent. Fijn dat je gekozen hebt voor Club FM. Ik ga ervoor zorgen dat u meteen ook goed wakker wordt. We begeleiden u de komende 3 uur met zeer veel leuke muziek. Zoals deze van Inner City. Dat is lang geleden, hè? Deze Good Life. Een goeiemorgen. Let me take you.

0: tot de hits die je ontdekt.
1: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles aan een zijde draadje hangt.
0: Club FM. No bullshit. Just hits.

0: toch al 2 jaar geleden dat ze ermee in de hitparade stond. Hè? Arno, samen met uiteraard Reggie en Simple Life. Goedemorgen, het ochtendgrijs is snel verdwenen en we krijgen vandaag volop zon. Bovendien wordt het uitzonderlijk warm voor eind september. Aan zee en in Dardenne halen we zo'n 25 graden. Maar terwijl in binnenland lokaal kan oplopen tot liefst 29 graden. Vanavond en vannacht blijft het bijzonder zacht. Het wordt licht tot gedeeltelijk bewolkt met minimum tussen 14 en 20 graden. Ook morgen belooft een zonnige dag te worden. Vooral in het oosten blijft de zon van lang van de partij en stijgt het kwik lokaal opnieuw tot 29 graden. Vanaf het westen neemt later op de dag de bewolking toe en tegen de avond kunnen er aan de kust de eerste buien vallen. Tijdens de nacht van naar donderdag trekt ook een regenzone verder het land in. Geniet dus van de zomergevoel, want vanaf woensdagavond lijkt het weer stilaan minder stabiel te worden.
1: De ochtend van Club FM. Live tot 10 uur. Wakker met de bakker.

0: Love is a Battlefield, een klassieker uit 83 over een relatie waarin liefde soms meer op strijd leidt dan op romantiek. Het nummer groeide uit tot een item voor iedereen die weet dat verliefd zijn niet altijd vanzelf gaat. En nog altijd een van de meest herkenbare meezingers uit de jaren 80. Bij Club FM maken wij klaar voor nog meer muziek uit de jaren 80, want Bananarama komt er zo dadelijk aan.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
7: Goedemorgen.

Europa start het offensief tegen hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartaanvallen. Omdat dit nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, roept de Europese Commissie de lidstaten op om burgers vanaf 35 jaar preventief te screenen op risicofactoren zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Met het nieuwe actieplan hoopt de Commissie het aantal vroegtijdige overlijdens met een kwart te verminderen tegen 2035. Op de Brusselse ring rond Strombeek, Zilk en Wemmel zijn ingrijpende wegenwerken gestart. Gedurende 5 nachten wordt het wegdek daar volledig vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet er dan over één rijstrook en dat gaat lokaal voor flinke vertragingen zorgen. Overdag zijn wel alle rijstroken gewoon beschikbaar. De werkzaamheden duren, zoals ze nu gepland zijn, tot zaterdagochtend 3 oktober. In het Zuid-Franse departement Gironde is de gigantische natuurbrand in de buurt van Bordeaux na 2 maanden intensief blussen eindelijk gedoofd. Het gaat om de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar tijd. In totaal ging 42.000 hectare natuur in vlammen op. Het equivalent van bijna 60.000 voetbalvelden. Volgens de Franse autoriteiten werd het merendeel van de bosbranden deze zomer bewust aangestoken. De Hubertusvereniging Vlaanderen vraagt om everzwijnen te mogen bestrijden met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken waar ze de tuinen omwoelen. Omdat het gebruik van vuurwapens daarom veiligheidsredenen verboden is, biedt de boogjacht volgens de vereniging een discreet alternatief. Op dit moment is jagen met pijl en boog in Vlaanderen strikt verboden. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want voor het eerst is het bedrijf van Elon Musk erin geslaagd om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, in een baan rond de aarde gebracht. Hoewel de testvlug uiteindelijk vroegtijdig moest worden afgebroken, spreekt men nu toch van een historische stap. Ook SpaceX zelf bestempelt de missie als een groot succes voor de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm. Join the club.

legendarische videoclip trouwens ook. Deze van Queen en I Want to Break Free. Je weet wel, met die stofzuiger. Leuk om terug te zien uiteraard. Ja, Kira komt er zo dadelijk aan. Hier bij Club FM.

0: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk, Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
5: Dit zijn de hits van Club FM.

La Playa Riguera hier bij Club FM. En Stella Lefty, die ken je wel, want die kan zo dadelijk haar trouwens haar nieuwe single nog altijd draaien. Boston, die komt volgend jaar op 17 maart naar Antwerpen. Als je ze wil live zien, moet je kaarten kopen uiteraard. Er zijn er nog verkrijgbaar. On a train.

0: motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
2: 8 uur. Straks is onder andere muziek van Crisscross Amsterdam. We hebben ook Michael Jackson voor jou. En ook nog muziek van Richanel. Dat en nog veel meer dit uur.
1: Jouw muziek. Jouw nieuws. Altijd in jouw buurt. Club FM.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

nog even naar Gent, want er is een man veroordeeld door de politierechter omdat hij onder invloed van drugs achter het stuur was betrapt met zijn pasgeboren baby in de wagen. De feiten gebeurden langs de Zwijnaardse Steenweg in Gent. Volgens de politie testte de man trouwens positief op cocaïne. De man, die volgens het gerecht geen onbekende is van justitie, kreeg een tussentijdse vonnis en een rijverbod van 2 jaar en een geldboete van €7.200. Daarnaast moet hij opnieuw theoretische en praktische examens afleggen en een medisch en psychologische testen ondergaan. De zaak is nog niet helemaal afgerond, want de rechter liet ook een bijkomende haaranalyse uitvoeren. Afhankelijk van de resultaten kan de man later alsnog rijongeschikt worden verklaard. De Pointer Sisters nu. Don't

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
5: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

87 was het meteen ook voor hem. Raak en Richanel en Dance Around the World. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio. We maken ons op voor het nieuws. Dat komt er zo dadelijk aan. Een nieuwe update uiteraard om 8:30. Maar tot dan heb ik voor jou nog een paar leuke platen. Ken je deze nog van Coolio? Dat is ook een tijdje geleden.

0: Dit zijn de hits van Club FM.
1: Club FM. I am DJ Sash and you're listening to Club FM.

De Rode Duivels hebben de tweede Nations League wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug op de wedstrijd, zo verklaarde hij. Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat pure onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Raar, welke

zou dat kunnen zijn? We zijn benieuwd. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs, dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen. Het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook in Frankrijk dus een probleem. Het kwam trouwens in verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook vandaag de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vandaag eerst grijs, maar daarna wordt het al snel zonnig en warm bij maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm. De temperaturen zitten dan rond 27 graden. Join the club.

zouden we nog eens graag aan het werk willen zien live. Simple Minds was dat hier bij Club FM. En net voor het nieuws staat trouwens ook nog altijd de nieuwe single van Aaron Blommaert, hè, Tranen van Goud. Straks heb ik voor jou onder andere nog Frank Stallone en ook nog Snap. Maar eerst nu Lady Gaga.

Aqua hier bij Club FM, die kennen we uiteraard nog wel, met Barbie Girl. En dat is misschien een plaat die je zegt, ah, dat vind ik nog altijd een van de leukste platen. Die moet je natuurlijk dan stemmen, maar in de top 1000. Hè. Ga naar onze website www.clubfm.be. Daar staat een invulformulier klaar. En dat je moet invullen met je 3 favoriete platen. En misschien win je dan nog ook een leuke prijs. Dit is Snap uit de jaren 90.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
1: Driba met een Y.
0: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Goedemorgen.

Frank Stallone uit de film Staying Alive uit 1983, je weet wel, met John Travolta in de hoofdrol. En zijn broer, Sylvester Stallone, die registreerde trouwens ook de film. En nu Milking.

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Straks Meteor, we hebben ook nog wijn. Maar we gingen vandaag een laatste uur met Green Day. We gaan even terug naar de zomer van 94 hier bij Club FM.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt. Club.

Morgen is er een nieuwe aflevering van de Super 50 tussen 2 en 5 met Jasper. Dan gaat hij jouw 50 nummers meteen ook op de juiste volgorde zetten. En dan weten we meteen ook wie er allemaal op nummer 1 staat. Hè. Deze heeft ooit op nummer 1 gestaan. Meteor en Nachtregen. Het is

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

the county. Er is een moment in het programma, mag altijd. Kenny Roger was dat. Straks heb ik onder andere nog muziek van Ariana Grande. We hebben ook nog Bon Jovi zo dadelijk. Maar eerst gaan we even terug naar 1992. Want toen was dit niet weg te denken uit de discotheken. Deze Leila Kay hier bij Club FM.

0: zijn de hits van Club FM. Club FM.
1: De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

Ja, hier bij Club FM. Ja, het wordt vandaag een stralende dag. De temperaturen kunnen oplopen tot 29 graden. Dus als je buiten moet zijn, neem alvast een zonnebril mee. Hè, want je zult hem vandaag nodig hebben. En profiteer ervan, want vanaf morgenavond zou het wel eens kunnen gedaan zijn. Dan gaan we echt de herfst in. Morgen vertel ik u daar veel meer over. Straks heb ik onder andere nog muziek van Sash hier bij Club FM. Maar eerst deze van de Communards. We gaan even terug naar de jaren 80 met Don't Leave Me This Way.

Het is weer voorbij gevlogen, hè, hier bij Club FM de ochtend. Maak er een prettige dag van. Steeds uiteraard Jasper deze middag. En Steve is er ook nog. Allee, met andere woorden, blijven luisteren naar Club FM. En ik laat je nog genezen met Mario 5. Maak er een prettige dag van. En tot morgenochtend, 7 uur. Tjus.

die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: Ik ben Koen Wouters van Clouseau en naast mij staat...
2: Chris Wouters van Clouseau. Ik ben uw broer trouwens, Koen.
1: Inderdaad, en samen zijn we dus...
2: Clouseau.
1: En wij luisteren samen naar Club

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Iedergem bij Denderleeuw zijn de lichamen aangetroffen van een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. De 17-jarige zoon van het gezin is opgepakt. Het parket is een onderzoek gestart naar moord en de tiener is in een jeugdinstelling geplaatst. In Eeklo heeft de politie maandagnamiddag twee mannen gearresteerd na een huiselijke ruzie. De feiten gebeurden maandag rond 4:15 in de Zuidmoerstraat. De politie werd ter plaatse geroepen door een vrouw die alarm sloeg. Een van de betrokkenen zwaaide met een mes. Volgens de politie was hij onder invloed van drugs. Van de ongeveer 90 woningen die tegen 2040 moeten verdwijnen om de Dender meer ruimte te geven bij hoogwater, is intussen 1/3 vrijwillig aangekocht. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de Dendergemeenten die werken verder aan het plan om de Denderstreek beter te wapenen tegen wateroverlast. Het agentschap Wegen en Verkeer start met een studie over de heraanleg van de N466 in Dronk.

0: Bewoners die kunnen via een online bevraging hun ervaringen delen. AWV die wil met die opmerkingen aan de slag. En de bedoeling is dat de steenweg tussen Gent en Deinze veiliger, leefbaarder en beter bereikbaar wordt. De zuivelarij uit Berlare heeft de Biovlam 2026 gewonnen. De kaasmakerij die overtuigde de jury met biologische varianten. De Biovlam bekroont jaarlijks een Vlaamse bio-ondernemer die uitblinkt in innovatie, passie voor bio en duurzaamheid. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in Ronse kan in januari 2027 starten. De gemeenteraad heeft de laatste financiële afspraken goedgekeurd. Het project wordt al sinds 2016 voorbereid. En het huidige woonzorgcentrum De Linde is al lang verouderd.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23. 20 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oude Naarden en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
5: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
6: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
5: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
6: Light Experience Center. Druk op pauze.
5: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
6: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
6: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken. Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat is snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.
5: Welkom in het Witte Paard.
4: Koop je tickets via witte-paard.be.

De Rode Duivels hebben de tweede Nations League wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug op de wedstrijd, zo verklaarde hij. Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat pure onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Ra, welke zou dat kunnen zijn? We zijn benieuwd. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs, dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen. Het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook in Frankrijk dus een probleem. Het kwam trouwens in verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook vandaag de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vandaag eerst grijs, maar daarna wordt het al snel zonnig en warm bij maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm. De temperaturen zitten dan rond 27 graden. Join the club.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
4: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Get ready for takeoff.
1: Dit zijn de hits van Club FM.
2: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

Heel erg goedemiddag, welkom bij Club FM. Het is al dinsdag, die maandag heb je al overleefd. En ook dinsdag overmiddag kan je alweer afvinken op je lijstje. Op naar een goed nieuw weekend met ook dit uur weer heel veel goede muziek. En beginnen doen met Technotronic dit uur. Heel fijn dat je erbij bent en alvast smakelijk daar. Hey!

Ze hebben inderdaad wel een breed gamma om uit te kiezen. Technotronic, de ultieme megamix, hoorde je aan de start van jouw dinsdagmiddag. Met dit uur onder andere Cher. Ik heb Wham al zien voorbij komen. Ook de Culture Club komt voorbij. Erotic. Bruno Mars heb ik ook al zien passeren. En nog zoveel meer. En nu deze ultieme klassieker die je ook wel eens moet voorbij horen komen hier bij Club FM. De Sugar Hill Gang nog eens. En Rapper's Delight. Smakelijk.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Goedemiddag.

Je zal misschien denken dat deze plaats niet meer heel actueel is. Vragen om Freedom van Wham, maar helaas toch iets te actueel misschien. Dag voor vandaag. Wham, je hoort dus uit jaren 80 met Freedom. En nu deze share nog eens.

0: Nee.
1: De Rode Duivels hebben de tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug op de wedstrijd, zo verklaarde hij. Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat pure onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Raar, welke zou dat kunnen zijn? We zijn benieuwd. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt

Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen. Het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook in Frankrijk dus een probleem. Het kwam trouwens in verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook vandaag de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vandaag eerst grijs, maar daarna wordt het al snel zonnig en warm bij maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm. De temperaturen zitten dan rond 27 graden. Join the club.

samen met mijn papa ben ik nogal een hele grote fan van The A-Team. En staan al die boxen, die DVD-boxen nog van The A-Team bij ons op onze bureau die we samen delen. En in een van die afleveringen komt dit ook voorbij. Een live versie van de Culture Club en Karma Chameleon, waar ook echt de frontzanger van de Culture Club die helemaal live komt zingen in The A-Team. Een moment dat ik niet zal gaan vergeten uit die reeks. Oh, Max.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Kibabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
4: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
5: Voor particulieren en bedrijven.
4: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Move Your Ass. Wel, de middagpauze zit er blijkbaar bijna op. Maar kijk, volgend uur natuurlijk nog heel veel meer goede muziek. Voor misschien al het eerste uurtje werk. Of misschien nog een extra lunchpauze. Of misschien moet jij nog die lunchpauze starten. Enfin, voor iedereen wat wil, ook na 1 uur hier bij Club FM. Eerst nog deze vlak voor 1 van Bruno Mars nog eens. Zijn nieuwste On My Soul is dit.

Voilà, er is niets aan te doen. We moeten gewoon het leven leven, zeker. Def Dames Dope. Met wijze woorden op jouw dinsdagmiddag. En toch een heel klein beetje elektronische muziek ook. Met dit uur onder andere nog heel veel goede muziek. Johnny Hates Jazz komt eraan. Ultranate en New Girl hoor je ook voorbij komen. Queen, Calvin Harris, Uber and Cookie Collective komt er ook aan. En nu deze van Julio Iglesias nog eens. En Willie Nelson. Dit is To All The Girls I Loved Before. Goedemiddag.

Voorlopig terug zijn enigste notering in onze Super 50, Alex Warren en zijn Passenger. Je hoort hem hier voorbij komen bij Club FM Barry. Trouwens, ze komt zaterdag gaat blanden. Dat moeten we nog heel even afwachten. Moest je trouwens iets gemist hebben van die Super 50, geen paniek. Je hoort hem komende woensdag helemaal opnieuw. Helemaal non-stop nog eens hier bij Club FM.

0: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan. Met de elektrische brommobiels van GTC. Bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar. Zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

ik was altijd al benieuwd van waar de naam komt, Johnny Hates Jazz. En ik heb het even opgezocht. En blijkbaar komt het effectief omdat Johnny jazz haatte. Het is ooit gebeurd tijdens een feestje over familiebijeenkomst. Dan werd een vinylplaat opgelegd van een heel bekende jazzpianist uit Amerika. En ja, dat kon hij toch niet echt smaken. En toen werd luidkeels door de kamer geroepen: Johnny Hates Jazz. En kijk, een paar jaar later hadden de bandleden een naam nodig voor een nieuwe synthpopgroep. En dat werd dan uiteindelijk Johnny Hates Jazz. Liever, je hoorde ze met Turn Back the Clock. Zometeen nog Hugel en Ultranate krijg je na deze nog eens van Paul McCartney.

Zonnig en warm, plaatselijk 28 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. We halen nog 27 graden. Donderdag mogelijk wat regen, een graad of 22. En vanaf vrijdag zonnig, maar de temperatuur zakt naar 20 graden. Join the club. Club FM.

Calvin Harris en Jazzy, toch nog een heel klein beetje zomer tijdens al, ja, eigenlijk de herfst die wel begonnen zijn. Satisfy hoor je, zometeen nog de Messionettes komt eraan. Na deze Urban Cookie Collective nog eens uit jaar 90. I've got the key, I've got the secret. I've got the key.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Hardtack Avenue. Je hoort het mesje net nog eens voorbij komen. En zo zit onze tweede lunchzeit er al meteen op. Ja, het is al bijna 2 uur. Zo meteen hoor je Stef Tielemans terug bij Club FM van 2 tot 3. En wij horen elkaar morgen terug. Same time, same place. Ik hoop dat je er ook weer bij bent. Heel fijne dinsdag nog. Salutjes.

Grijpen graag terug naar de 90s muziek. Oh, wat hebben ze daar toch goede muziek gemaakt. Het was een leuke tijd. Culture Beat en Mr. Vain. Goedemiddag en welkom bij Matinee op Club FM. Het is dinsdag en dat betekent maar één ding. Tijd om de namiddag net dat beetje leuker te maken. De koffie die mag erbij, de zorgen mogen even aan de kant en de muziek. Die zetten we natuurlijk stevig tandje hoger. Ook vandaag heb ik weer een mooie mix voor je klaarstaan. Bekende hits, fijne herinneringen en natuurlijk straks onze One Hit Wonder. Dus of je nu thuis bent, aan het werk bent, onderweg of gewoon even tijd maakt voor jezelf, blijf gezellig bij Club FM, want wij maken er samen een gezellige dinsdagmiddag van.

kent ze zeker in de versie van New Shoes in der tijd, ja. Dit was de versie van Bob Sinclair en Kiza, I Can't Wait. Dinsdagmiddag, je luistert Club FM. Dit is matinee tot aan 3 uur. Dit is Belgische muziek van Anna Grace.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffuur Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

kan gebeuren als je liefdesverdriet hebt. Uren aan de telefoon. Tegenwoordig valt dat allemaal wel mee via de gsm. Maar vroeger, met de vaste telefoon, dan kreeg je wel een beetje onder je voeten van je ouders. Dat was Hot Chocolate. Temper City komt eraan, maar eerst...

0: Hallo, ik ben Milo en je luistert naar Club FM.
1: Club FM. You don't know.

0: vergadering normaal morgenmiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale regering om de deadline van 13 oktober te halen, dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard en heeft een aangepaste versie van zijn startnota. Belooft weer eens moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt onderzocht wie erachter zit en waarom. Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook voor andere zaken oplossingen te vinden. Zonnig en warm, 29 graden mogelijk. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen, maar nog 27 graden. Donderdag regen, 22 graden en vanaf vrijdag wordt het zonnig met temperaturen rond 20 graden.
1: Join the club.

0: vandaar, ik wil geen huisdieren. Zeker geen hond, want dan moet je daarmee gaan wandelen en zo. In de regen, in de wind, in de zomer valt dat wel nog mee, maar ja. Baha Man was dat en Who Let The Dogs Out. En het is tijd voor...
1: een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar...
0: 1990 met Delight and Groove Is In The Heart. Dat werd een kleurrijke house-klassieker. Het New Yorkse trio brak wereldwijd door met deze funky hit. De single haalde hoge noteringen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En dat nummer bevat samples van Herbie Hancock en andere funk-iconen. En het was een bijzondere bijdrage van Bootsy Collins op deze track. En de psychedelische videoclip die paste perfect

0: bij de vroege jaren 90. Groove is in the Heart werd een vaste waarde in de clubs. Het album World Click profiteerde mee van het succes. D-Light ging midden van de jaren 90 uit elkaar, maar tot vandaag blijft dit nummer een dansvloerklassieker.
1: Een one-hit wonder.
2: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

één weg, dat is de juiste weg. De Levelers waren dat. En One Way hier bij Club FM op deze dinsdagmiddag. Dit is nog eens Michael Jackson, het verhaal over PYT. Dit is Pretty Young Thing. Ja, goedemiddag iedereen en fijn dat je meeluistert.

Recente hitwerk was dat van Bausa en Magnetic. En over hits gesproken, morgen kun je er weer naar luisteren hier bij Club FM. Tussen 2 en 5, de Super 50.

met de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab, dan kibabbels.
2: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse.
1: Zijn de hits van Club FM.
2: Ik ben Peter van de Jasjes en ik luister naar Club

0: Om de dender meer ruimte te geven bij hoogwater, is intussen 1/3 vrijwillig aangekocht. De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de dendergemeenten die werken verder aan het plan om de denderstreek beter te wapenen tegen wateroverlast. Het agentschap Wegen en Verkeer start met een studie over de heraanleg van de N466 in Drongen. Bewoners die kunnen via een online bevraging hun ervaringen delen. AWV die wil met die opmerkingen aan de slag. En de bedoeling is dat de steenweg tussen Gent en Deinze veiliger, leefbaarder en beter bereikbaar wordt. De zuivelarij uit Berlare heeft de Biovlam 2026 gewonnen. De kaasmakerij die overtuigde de jury met biologische varianten. De Biovlam bekroont jaarlijks een Vlaamse bio-ondernemer die uitblinkt in innovatie, passie voor bio en duurzaamheid. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in Ronse kan in januari 2027 starten. De gemeenteraad heeft de laatste financiële afspraken goedgekeurd. Het project wordt al sinds 2016 voorbereid. En het huidige woonzorgcentrum De Linde is al lang verouderd.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Een schitterende klassiek uit het najaar van 1996. Robert Miles samen met Maria Naylor op One and One. Intiem, drummerig en een perfecte plaat voor een intiem momentje met z'n tweeën. Valasse. Goed, we zijn weer vertrokken hier met uurtjes lang plezier bij Club FM. En je kan ook wat winnen. Meer daarover straks. Geen tijd meer om rustig hand in hand te staan. We gaan springen tot we de bovenburen horen klagen. Absoluut. Hier is de vrolijkste icoon uit de jaren 80. Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. What?

Een gigantische streaminghit van de Noorse mannen van de Boza met Magnetic. Een plaat die gaat over onweerstaanbare magnetische aantrekkingskracht waarbij je iemand het liefst zo dicht mogelijk bij je trekt. Maar de man die er nu aankomt pakt het heel anders aan. Hij wil die aantrekkingskracht wel voelen, maar tapt heel bewust op de rem om zijn hart te beschermen. Recht uit de Amerikaanse countrylijsten komt hij er zo dadelijk aan, maar ik heb wat anders voor jullie. En dat zijn gratis tickets, inderdaad. Hoe kan jij bij ons gratis tickets winnen? Wel, dat is heel simpel, want op 9, 10 en 11 oktober is er in Antwerpen de Erobeurs. En hiervoor mogen wij helemaal volledig gratis tickets weggeven. En dit doen we tot en met zondag 4 oktober. De tickets worden via de post opgestuurd naar het opgegeven adres en zijn er telkens per 4. Wat moet je doen? Gewoon even surfen naar radioclubfm.be/wedstrijden of via het menu en vul ons formulier in. Als je het hebt ingevuld, komen de tickets volledig jouw richting uit. Kijk eens aan. Maar goed, wat anders nu? Dat is deze hier van Morgan Wallen en zijn Just In Case.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Een absolute belpopklassieker uit 1981. The Kids met There Will Be No Next Time. Ludo Mariman zong het net heel stellig. Er komt geen volgende keer. Maar daar trekken wij ons vandaag lekker niks van aan. We kijken niet achterom, wij kijken alleen maar vooruit. Of zoals ze dat in het Spaans zo mooi zeggen, adelante. Hand in de lucht voor de Duitse DJ Sascha Lapessen. Dit is Zash.
1: Adelante.

0: het weer. We genieten van een stralende, uitzonderlijk warme nazomerdag. Lokaal met maxima tot 29 graden. Morgen woensdag een weersomslag vanuit het westen. Meer en meer wolken. De kans op buien stijgt, maar blijft met 27 graden wel warm. Donderdag valt de temperatuur terug naar 22 graden bij af en toe wat regen. Waarna het vanaf vrijdag met 20 graden een pak frisser, maar wel weer zonnig wordt.
1: Join the club.

De temperatuur vloog zojuist flink omhoog met Busy, die de Clouseau-klassieker Anne in Beste Zangeres vakkundig omtoverde tot een dirty schuurplaat. Maar na al dat geflirt en gedoe in de disco, moeten we onszelf soms de echte existentiële vraag stellen: wat als die romance voorbij is? Heb je dan nog wel genoeg veerkracht? De onbetwiste Queen of Pop zong er in 1998 al een wereldhit over. Geloof jij in leven na de liefde? Hier is Cher met Believe.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Haircare. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Dit zijn de hits van

Amrok, pure muziekgeschiedenis uit 1979. OMD met Electricity. Een plaat die destijds al bewees hoeveel hoogspanning er op elektronische popmuziek kan staan. Maar die muzikale stroomstoot die gaan we nu rechtstreeks naar de 21ste eeuw transporteren. Ja, we jagen het voltage nog wat hoger omhoog. Moet kunnen. Want soms heb je helemaal geen stopcontact nodig om de vonken te voelen overslaan. Soms zie je die energie gewoon recht voor je. Uit de studio van de Zweedse grootmeester Alesso, dit is In Your Eyes.

Een heerlijke 90s classic van Mariah Carey, die ons zojuist nog liet wegdromen bij haar fantasy. Maar hoe fijn zo'n droom ook is in de echte liefde, moet je natuurlijk nooit genoegen nemen met de tweede plaats. Dat wist die andere legendarische popkoningin in 1989 al als geen ander. Dus word wakker uit die fantasie, kom op voor jezelf en laat je horen. Hier is de Queen of Pop zelf. Dit is Madonna met Express Yourself.

0: safe and sound.
1: Een schitterende intieme samenwerking. Dat waren Stine en Oscar en de Wolf met hun hit Safe and Sound. Het ultieme muzikale deken om onder te kruipen. Als de buitenwereld even te veel wordt, ja. Maar nu we die batterij weer helemaal opgeladen hebben, wel is het tijd om de deuren wijd open te gooien. Geen tijd om binnen te blijven zitten. We pakken onze spullen en we gaan er samen vandoor. Handen in de lucht voor een absolute festivalclassic uit Zweden. Hier zijn Christian en Linus. Dit is Galantis met Runaway.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen. Muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
6: Club FM.

99 Luftballons van Nena. Dat lieten we net lekker wegzweven aan de horizon. Maar we landen vandaag direct in de partyzone. Verruilen de Duitse 80s pop namelijk in voor een razzichte Vlaamse Eurodance Classic uit 1995. De ideale track voor de ene dag in de week waarop de wekker uitblijft en we helemaal niks hoeven te doen. Voelen we dus een flink stuk omhoog voor deze nostalgische knaller van eigen bodem. Hier zijn Partyzone en Mario Caselli met Zon.

0: Op dit moment is de Vlaamse regering weer opnieuw samen voor het cruciale begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen hoopt vandaag een definitief akkoord te hebben. Gisteren werden de nachtelijke onderhandelingen na een uitputtingsslag noodgedwongen stilgelegd nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetje van Vooruit onwel waren. Terwijl N-VA en CD&V benadrukken dat de eindstreep in zicht is, klinkt het bij Vooruit dat er toch nog wel wat struikelblokjes op de plank liggen. Ja, van dat kwartiertje werk, daar zal dus niets van aan zijn. Fitnessketen Gyms is getroffen door een grootschalige cyberaanval waarbij persoonlijke gegevens van 150.000 leden zijn gestolen. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen en in bepaalde gevallen ook bankrekeningnummers. De hack vond al plaats op 13 juli en de buitgemaakte data wordt inmiddels online te koop aangeboden. Moederbedrijf Colruyt Groep laat weten dat de beveiliging is aangescherpt. De keten waarschuwt haar leden om de komende tijd extra alert te zijn voor verdachte telefoontjes of phishing-mails. De Spaanse regering grijpt drastisch in om de diepe wooncrisis in het land te bezweren. Tot het jaar 2030 worden alle uithuiszettingen opgeschort en lopende huurcontracten automatisch verlengd. De maatregel komt er na massaal protest en landelijke woede over het lot van een 87-jarige vrouw uit Madrid. Ze werd onlangs uit haar appartement gezet waar ze al 17 jaar woonde, omdat ze een forse huurverhoging niet kon betalen. De verhuurder had de huur van 500 naar 1600 euro per maand opgetrokken. Na de grote ophef mocht de hoogbejaarde vrouw inmiddels wel al terug naar haar woning. Het weer. We genieten van een stralende, uitzonderlijk warme nazomerdag. Lokaal met maxima tot 29 graden. Morgen woensdag een weersomslag vanuit het westen. Meer en meer wolken. De kans op buien stijgt, maar blijft met 27 graden wel warm. Donderdag valt de temperatuur terug naar 22 graden bij af en toe wat regen. Waarna het vanaf vrijdag met 20 graden een pak frisser, maar wel weer zonnig wordt.
1: Join the club.

De zijde zachte R&B sounds van Bruno Mars, die met zijn hit On My Soul letterlijk zijn hele ziel en zaligheid in de strijd gooit voor de liefde. Een belofte, ja, die voor eeuwigheid is, maar we gaan die tijdlijn nu een heel stuk overzichtelijker maken. We schakelen namelijk over naar een klok die al precies 30 jaar tikt. We reizen terug naar 1996 voor een van de meest hypnotiserende Dream Trance platen ooit gemaakt. Eentje die je vanaf de allereerste synthesizer tonen meesleurt in het ritme. Maak je borst nat voor een hele week lang feesten. Hier is BBE met 7 Days and 1 Week.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Ah, dat was een van de meest iconische belpopklassiekers uit onze muziekgeschiedenis. I Lie and I Cheat van Won Don Ton. Een track die natuurlijk onlosmakelijk verbonden is met de zangeres en presentatrice Bea van der Maat, die in 2023 helaas veel te vroeg overleed aan de gevolgen van ALS. Wat blijft haar stem en die herkenbare sound 30 jaar later toch fantastisch door de speakers jagen. Hè? Maar we gaan die melancholische herinneringen nu inruilen voor een flinke dosis feestenergie van dit moment. We ruilen de Belgische New Wave in voor de ultieme Amerikaanse country pop van nu. Compleet met akoestische gitaren en een beat waarbij stilstaan onmogelijk is. Ja, ja. Smeer de stembanden en gooi de glazen maar vol. Hier is Shaboozie.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waard, dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
7: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Zonnig en warm dus, plaatselijk 29 graden. Morgen wat meer wolken en buien vanaf het westen. We halen nog 27 graden. Donderdag regen, 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en temperaturen rond 20 graden dan.
1: Join the club. Club FM.

0: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
7: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde, met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hit.

motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

80's at 8. Van maandag tot vrijdag van 8 tot 9. 80's at 8. No shit. Just hits.

jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.

Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: feel an incredible desire to buy this record.
1: Elke avond van 9 tot 10, de 90s zoals jij ze wil horen. 90s at 9.

Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

lang de grootste dance classics. Club FM Party Mix. Vrijdag en zaterdag van 22 uur tot middernacht bij Club FM.

Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang. Club Soirée.